sun. They rain and snow on everyone. So many things I

Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaalomroepgoorlen.nl. Lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

De Mavericks en hier komt My Baby. Ik zeg goedemorgen, het is maandag geworden. Het is 13 juli alweer, 2026. Ja, het is maandag. Dat betekent weer een warme dag. Straks het uitgebreide weerbericht bij Voor de Wekker Wakker. Maar eerst even weer dierennieuws, want ja, daar ben ik gek op natuurlijk. Hè. Ik hou van dieren. Ja, drie bruinvissen die afgelopen voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de Nederlandse kust hebben het opvangcentrum van Stichting SOS Dolfijn weer verruild voor de Noordzee. Ja, dat was een tijdje intensieve zorg.

verdrinken. Ja, ja, de natuur die grijpt dan normaal in, hè. Maar ja, als de mens ertussen komt, dan worden ze wel gered. Maar ja, er zijn ook nog wat gezondheidstesten gedaan. En nou blijkt dus dat ze alle drie geschikt zijn om weer losgelaten te worden. Ja, de drie walvisachtigen waren op het moment van aanspoelen ongeveer een jaar oud. Zo vertelt de woordvoerder van SOS Dolfijn. En ja, normaal is het zo dat jonge bruinvissen in deze periode hun moeder verlaten. En dan gaan ze zelfstandig verder. Nou ja, ze hebben weinig ervaring. En de kans is dus groot dat ze aanspoelen of aangevallen worden. Hè? Ja, maar toch wel weer goed, hè. De bruinvisjes die zijn weer helemaal terug in de zee. Hè? Ja. Goed, dat was dierennieuws, mensen. Ja, het is maandag. We zijn begonnen. Dit is weer een hele nieuwe aflevering van Voor de Wekker Wakker. En we zijn er weer...

Geurzakkers, ja, die denken van, weet je wat, we brengen ook maar een zomersliedje uit. Want het is alweer een tijdje geleden. Je hoorde de zomerparty mix bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, de AI-actrice Tilly Norwood is waarschijnlijk te zien in een echte speelfilm. Het is een nieuw voorbeeld van een fictief persoon dat grote bekendheid krijgt. Het grote schoonheidsideaal wordt daarmee nog hardnekkiger. Ja, het is dus zeg maar een nep persoon, want ja, die persoon die bestaat dus niet. En AI, nou, ik heb ook even fragmenten gezien, het is ook net echt. Ja, de Noord-Nederlandse Eline van der Velde ontwikkelde AI-actrice zou voorkomen in de film Miss Challengers. Het is niet te bekend wanneer die uitkomt. Ja, critici die vragen zich af of de film ook echt wel gaat komen. Ja, hoe dat ook past in de realiteit, dat er steeds meer AI-personages online opduiken. Ja, dan zullen we dat ook wel wat vaker mee gaan maken. Hè? Ja, het is natuurlijk wel een kostenplaatje minder, want ja, je hoeft een AI-persoon in de film niet te betalen. Die acteert gratis, hè? Die doet het voor niks. En een echte actrice of acteur, ja, die moet natuurlijk geld vangen. Dus ja, films kunnen goedkoper gemaakt worden. En je kunt er dus ook wel meer winst mee draaien. Want ja, als zo'n film dan een grote booming wordt in de bioscoop, dan wordt er veel geld verdiend uiteraard. Hè? Dus het is wel weer een toekomstbeeld. Ja, ik denk dat we dat steeds meer te zien krijgen. Het zijn ook al nieuwslezers die AI zijn. En soms kun je dat ook wel horen, hè, dat een nieuwslezer bijvoorbeeld AI is. Want dan denk je van, ja, er klopt iets niet. Of, ja, ik hoorde vorige week een nieuwslezer, die bleef echt hangen. Die bleef echt hangen. Ja, dus dat was duidelijk een AI'er, hè. Ja. Maar goed, het komt steeds meer voor, hè. Ja, AI, acteurs en actrices. En ook nieuwslezers en presentators. Ja, nou kan je één ding verzekeren. Ik ben echt. Ik ben geen AI, althans nog niet. Dus wat dat betreft moet het allemaal goed komen. Goed, het weerbericht vandaag. Het wordt warm. 18 graden aan zee. In het stedelijk gebied ook, in de regio van de Achterhoek. Ja, vandaag nog wel wat bewolking. Vanmiddag is het overal zonnig. Het wordt 23 tot 27 graden in het noorden. Dus daar wordt het ook warm vandaag. En 28 tot 31 graden in het zuiden. Groot gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen, Duitsland en Limburg, daar wordt het super warm. Ja, de noordoostenwind die zorgt er wel voor dat het wat koeler aanvoelt op bepaalde momenten. Dus die is zwak tot matig, kracht 2 tot 4. Ja. Voor de Wekker Wakker, goedemorgen. Het is maandag.

0: vandaag Frank Galan. En Balamé. Jij hoort er straks nog een paar keer voorbij komen, hè? In Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. Hé, mijn schermpje is weg. Hè? Daar is hij weer, kijk eens. Ja, Rod Stewart heeft It's a Heartache gezongen als eerbetoon aan Bonnie Tyler. Hij trad samen op met muzikant en presentator Jules Holland tijdens een Benefiet-concert in Schotland. Ja. Ja, de filmpjes van het optreden zijn natuurlijk via social media terug te vinden. Ja, er zijn natuurlijk heel veel elektriciteitshuisjes in Nederland en ook in België. Nou ja, de afgelopen jaren is het in meerdere gemeenten tot ophef aan het leiden. Want ja, die huisjes die zien er niet uit. Zijn verschrikkelijke dingen om te zien van afstand. Nou wil men zeg maar deze huisjes gaan oppimpen. Want ja, er zijn er in 2040 bijvoorbeeld al bijna 50.000 extra nodig in Nederland alleen al. Ja, want we hebben allemaal stroom nodig. Ja, ze worden er ook wedstrijden georganiseerd om buurtbewoners mee te nemen in de besluiten. Nou ja, zo willen diverse steden al de plaatsing van de Travo-huisjes die nodig zijn in de binnenstad wat leuker te maken. Nou ja, bewoners die mochten ideeën bedenken. Nou ja, en ontwerpers zijn er mee aan de slag gegaan. Ja, zo zijn er al wat huisjes opgepimpt met onder andere Nijntje. Ja. Je weet wel dat konijntje is het volgens mij, hè? Die dan gewoon helemaal thuis hoort op die transformatorhuisjes. Ja, ik zou zeggen, zorg dat je wat graffiti-kunstenaars benadert. En die willen dat allemaal wel doen. Die maken daar dan leuke kunstwerken van. En voor weinig geld, hè? Want ja, die schilderen normaal ook op bruggen en zo. En op muren. Soms waar het niet eens mag. Dus ja, dan mogen ze een keer die elektriciteitshuisjes onder de hand nemen en dan maken we het toch wat aantrekkelijker, hè? Misschien, hè? Ja. Goed, nou ja, de elektriciteitshuisjes die moeten dus aantrekkelijker gemaakt worden. Zo staat er ook al een huisje in de regio Utrecht met een jungle met dieren. Ja, is ook heel mooi gemaakt. Ik heb die foto's gezien, hè? Dus mocht je nog leuke ideeën hebben, laat het even aan je gemeente weten, hè? Of maak een foto en stuur hem dan via fictie. Van dit ziet er niet uit. Ik weet een graffiti-kunstenaar en die kan dit heel netjes gaan oppimpen. Ja. Goed, nog meer nieuws. Vandaag Frankrijk gaat een grote politiemacht inzetten voor de viering van de nationale feestdag 14 Juliet en ook de halve finale van het WK, hè, die de ploeg gaat spelen tegen Spanje. Ja, er worden 70.000 politieagenten en gendarmes. Politietaken worden er gedaan door militairen. Dat heeft de minister bekendgemaakt. Ja, in Parijs worden bijvoorbeeld 5000 agenten en gendarmes ingezet. En in de ochtend vindt op de Champs-Élysées de traditionele militaire parade plaats. Het wordt de laatste parade voor de zittend president Macron. Ja, het is een complexe dag, want er staat heel veel te gebeuren natuurlijk. Ook die wedstrijd, hè. Want de kwartfinale tegen Marokko, die Frankrijk met 2-0 won. Ja, volgens de minister, over het algemeen, is die zeer goed verlopen. Maar ja, nou komen dus die andere wedstrijden eraan. En moet Frankrijk weer de bres op? Ja, de autoriteiten lijken met de grootschalige politieinzet te anticiperen op nieuwe ongeregeldheden in de stad. In Parijs er zal geen enkele vorm van verstoring worden getolereerd. Zo zegt een van de gemeentewoordvoerders, hè. Dus ja, Frankrijk maakt zich op dus voor hectische dagen.
1: Franse week. Van 20 tot 6.

0: Moet dan gelijk aan die katten denken en die tv-reclame voor een telecom-aanbieder. Ja, wheel to wheel and I like to move it bij Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar het nieuws in het verleden. In 1885, het Rijksmuseum in Amsterdam wordt officieel geopend. De collectie was al eerder te zien in het Paleis op de Dam in Amsterdam. En daarvoor in Huis ten Bosch in Den Haag. En op deze dag in 1908 de Olympische Spelen in Londen worden geopend. Ja, eigenlijk was het de bedoeling dat de Spelen in Rome zouden worden gehouden. Maar die stad die had zich op het laatste moment teruggetrokken. Ja, in Londen eindigt de marathon met een drama. De winnaar Dorando Pietri wordt gedisqualificeerd omdat hij door het publiek is geholpen. Ja. En op deze dag in 1919 het Britse luchtschip de R-34 die vliegt over de Atlantische Oceaan. De afstand van 10.000 kilometer wordt afgelegd in 183 uur en 8 minuten. Ja, ja en ook in het verleden was het al erg warm. In 1923, op deze dag, op 13 juli, in de Bilt wordt de hoogste gemiddelde etmaaltemperatuur ooit gemeten. Die dag is de gemiddelde temperatuur 27,1 graden. Dat is dus de gemiddelde temperatuur van dag en nacht. Dus dat is best wel hoog. En in de heuvels boven L.A. worden de 15 meter hoge letters Hollywoodland geplaatst. Ze staan er als reclame voor een projectontwikkelaar die grond wil verkopen. Eind jaren 40 verdwenen de laatste vier letters en sindsdien staat er dus alleen nog maar Hollywood. Ja, in 1923, hè, sinds 1923 staan die letters er al, hè, als je toevallig op vakantie gaat daarheen en je ziet dat, dan weet je dat er een stukje geschiedenis aan vastzit. Ja, nog meer nieuws over Harry Jekkers. Afgelopen zondag is hij benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag. De cabaretier, onder meer bekend van O.O. Den Haag, die ontving de hoogste gemeentelijke onderscheiding uit handen van de burgemeester Jan van Zanen. Ja, volgens Van Zanen eert de gemeente Den Haag met deze toekenning een echt Haags icoon. En een kunstenaar die al heel lang een onuitwisbare bijdrage heeft geleverd aan de culturele identiteit van Den Haag. Hè? Ja. Harry Jekkers. Ja, gisteren had hij dus een allerlaatste optreden. Hij gaat op sabbatical. Nou ja, voor altijd, want hij wil niet meer optreden. Nee, misschien dat hij nog wel eens een keertje, zeg maar, op een feestje komt opdraven om een liedje te doen. Maar over het algemeen is het klaar. Harry Jekkers zal dus niet meer te zien zijn tijdens concertjes of zo. Hè?
1: Hij kwam laatst van zo'n tweeverdienersfeestje af. Hè?
0: Oh, ja.
1: En daar is geen flikker meer aan, vind ik.
0: Nee,
1: niks meer.
0: Vind ik ook niet.
1: Dan hebben zij twee stender op en ik een krat pils. Dat is niet leuk meer, hoor. Dat is nee, geen flikker meer aan, hè. En dan loop je naar huis en denk je, vroeger was het leuker. Dat heb ik echt vaak, hè. Maar soms doe je in je eentje nog wel eens iets leuks onderweg als je een beetje kachel bent. Toen heb ik laatst nog een keer wat gedaan waar ik echt trots op ben. Zo trots dat ik er een lied over gemaakt heb. En dat lied wilde ik je heel graag laten horen. En dan moet ik even bij uitleggen. Het was dus wat er gebeurd is toen, wat ik te gek vind. Het was 3:30 s'nachts. Ik had echt een krat pils op al. En ook van die fruitmanden en half Zuid-Amerika door mijn neus gekregen. Dat poeder hing in de lucht. Je snuift ongewild wat mee. Je kent dat. Dus ik liep echt als een gokmajor over straat. En toen heb ik dus wat. Nou, laat ik het maar zingen. Het liedje heet. Weet ik niet meer. Interesseert me ook geen flikker. Het is logisch natuurlijk een blues. Blues is het logisch natuurlijk.

Ik loop door de Adriaan van Oostadelaan. En ik vraag me af, wat hebt die Adriaan gedaan?

Nou ja, die monsignor die heeft er nou wel lang genoeg gestaan. Hé, hey, het spijt me voor je bekkers, maar je bordje gaat eraan. Ik klim omhoog in de lantaarnpaal. Ah, ja, ik heb thuis nog nooit applaus voor gehad, zeg.

Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet. You caught me from the road.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Wakker worden met Erik van Vliet.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorle.nl. Lokaleomroepgoorle.nl

yourself.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Bij lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: klachten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.

0: Maandagavond 7 uur. Je luistert naar de lokale Omroep Goorlen.
1: Yes.
0: Je luistert naar het programma Ongehoord Goed. En we zullen iets verklappen. Bellen naar de studio heeft geen nut, want het is een opgenomen sessie. In verband met de drukte die we hebben. Nee, je hoort goed. Geen vakantie, drukte die we hebben.
2: Ja, okay. Jij.
0: Ja, maar niet minder... Ja, ik ben ook de enige die nog werkt van ons drieën.
2: Ja.
0: Zo, ik heb terug.
3: Wij werken nog
2: nacht.
3: Op een andere manier.
2: Maar we hebben ook altijd vakantie.
0: Ja. Kijk, dat bedoel ik. Hey, zoals gezegd, opgenomen versie, maakt niet uit. We hebben heel veel goede muziek. Iedereen weet waarom we dit nummer van Bruce, waarom dan mee beginnen. Heeft verder geen betoog nodig. Maar Ed, volgens mij van jou, Moonshine Society. Moonshine is drank, hè?
2: Is dat zo, ja?
0: Illegaal gestookte drank.
2: Oké, ik dacht gewoon echt aan de maneschijn.
0: Hij dacht aan iemand die stond te moenen.
2: Ja.
0: Hey, ook niks met de maan te maken, overigens.
2: Nee, ja, goed. Daar heb ik voor gekozen. Ik kwam de nummer tegen. Het is ze brengen roots, rock, blues en old school R&B. In een stijl die het publiek gegarandeerd aan dansen, knikken en drank rijkelijk laat stromen.
0: Kijk, dat helemaal, hè?
2: Dat wou ik zeggen. En dat vandaag. En ze worden vergeleken met Suzanne Tedeschi, Bonnie Raitt, Alabama Shakes.
0: Mooi.
2: Een nummer uit 2019, daar starten we gewoon mee. 26 juli van het album, Sweet Thing.

0: Kijk, en van de heel de moonshine en sweet thing en noem maar op. Ja, god, het is maandagavond en in Tilburg is iets aan de gang wat sommige mensen het Sodom en Gomorra noemen. Nou ja, ik noem het een stukje bewustwording. Maar hoe fijn is het dan dat wij gewoon doorgaan, maar ook iets van gospel. Yes, dat wij een licht tegengeluid maken.
1: Vredegelicht. Ja, dat laten we nu horen. Dat is een heel oud nummer, begin jaren 70. Van de Staple Singers.
0: Ja. Het nietjescore.
1: Ja, die. Van de family. Vader en kids. Want ja. Moeder deed niet mee.
0: Nee, die moest thuis koken.
1: Ja, die moest thuis koken.
0: En poetsen. Ja. Ja, maar zo waren die verhoudingen toen, hè. Oh, ik zeg. Ik hang daar verder geen oordeel aan vast, hè.
2: Toen niet alleen, hoor. Dat gebeurt nou nog.
0: Ja, even op. Dat is echt een trend. Dat onder de jongeren, en zeker bij jonge mannen, de stroming is van, en ook bij vrouwen overigens, van ik hoor thuis te zijn, voor de kinderen te zorgen en het huishouden te doen. Voor als de man thuis komt, dat alles netjes en schoon is. Ik snap daar helemaal niks van.
2: Nee? Nee. Ja, goed, wij hebben het toen destijds ook, of jij goed was.
0: Ik heb er gebruik van gemaakt.
2: Nee, want we werkten allebei. We moesten wel gewoon, Margo moest toen ook stoppen vanwege de woning.
0: Uh-huh.
2: Maar die was er wel blij mee, dus ze de eerste jaren zeker bij de kinderen kon zijn.
0: Ja, nee, maar dat snap ik helemaal. Maar is dat niet voor de man en de vrouw gewoon gelijk?
2: Jawel, de man kan ook thuis blijven en de vrouw gaan werken.
0: Ja, of in deeltijd of wat dan ook.
2: Dus nee, maar dat hadden we ook het liefst gedaan.
0: Dus ik snap die teruggang naar vroeger, ik snap het niet allemaal. Hé, hey, maar poch, god, we komen toch voor een verhaal in terecht. Hé, Staple Singers.
1: Ja.
0: I'll take you there.

0: Volgens mij bestaan ze nog steeds, de Staples Singers. Ja, volgens mij bestaan ze nog steeds. En dit blijft lekker. Goh, gewoon, ja, hoe noem je het ook? Gospel. En een soulsausje erover. En,
1: Maar het is echt de gospel.
0: Ja. Ja. Hey, ik draai er vaker wel van, de Style Council, omdat ik er gewoon een heel erg lekker bandje vind. Ja. En omdat ik gewoon, ik ben hier geen fan, maar wel onder de indruk van de voorganger Paul Weller. Ik had ook iets van hem solo kunnen pakken. Tegenwoordig hoor je niet zoveel meer van, maar hij heeft in het verleden wel heel erg lekkere muziek gemaakt. Die kende ik overigens nog niet uit de tijd van de Style Council. Ik heb hem geluisterd en denk, die gaan we laten luisteren aan de mensen thuis. Head Start for Happiness. De Style Council.

0: Let's Start for Happiness.
1: Yes.
0: Style Council. Ik zei het net al even buiten de microfoon. Volgens mij is hij deze muziekjes. Want hij heeft een hele hoop van dit geschreven. Toen hij in een hele blije periode in zijn leven zat.
2: Dat denkt hij, hè?
0: Dat denk ik. Ik kan dat niet ergens aan staan. Ja,
2: maar je kunt het horen. Huh? Je kunt het horen. Daar gaan we vanuit.
0: Maar we gaan van A Head Start for Happiness. To And When I Die.
2: Ja,
0: daar ligt toch wel een stukje aan elkaar, of niet dan? Alhoewel, kan in tel gebeurd zijn.
2: Wenovergang, hè? Wenovergang, ja. Maar ik denk van, ja goed, zelf een beetje, ik bedoel, de Style Council is ook niet een van de jongste bands.
0: Nee.
2: Dus ik denk van, nou, dan gaan wij gewoon ook terug eens eventjes naar december 1968. P.S.N.T. And When I Die.

0: Ja, hier zit alles in. Hier zit Basje en Adriaan in. Hier zit jazz in. Hier zit... Ja, echt heel leuk. Met Basje en Adriaan bedoel ik...
1: De prairie op.
0: Nee, ja, ook. Maar ook de hondjes uit het circus die er een hoppeltje in springen. Jazz, alles zit erin. Dat vind ik echt heel erg leuk. Ja. Ja, ik ben een beelddenker.
2: Ja, die heeft niks.
0: Maar... Hey, Henry, even voor jouw playlistje... Ik hoop dat je het allemaal bijhoudt, want eigenlijk had jij nog een week tijd om over al de muziekjes van deze week na te denken. Ik heb een vergissing gemaakt en het lijstje voor volgende week in deze week pot.
2: Ja, nou, dat geeft deze.
0: Zullen we dan van deze week naar volgende week
2: zetten? Goed. Ja?
0: Hey, Marc Broussard.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Freks, goede zanger.
0: Ja, heel goede zanger.
2: Heel veel toch wel op soulniveau.
0: Ja, klopt.
2: Dit is een nummer, volgens mij is het de cover. Ik weet niet zeker, een cover. Solomon.
0: Ja, Solomon Burke. Ja, het grapje van vorige week.
2: Cry to me.

0: Ja, yes, vorige week hadden we Solomon.
1: Ja.
0: En vandaag Mark Broussard.
2: Ja. Ja, met de cover.
0: Ja, van Solomon.
1: Ja, met ja, de cover. Ja, met de cover, ja.
0: Inderdaad. Uitgekleed versie van het origineel.
1: Yes.
0: Lekker alleen begeleid op gitaar. En ja, wel mooi. Ik neem je mee naar Zomersklanken. Ik neem je mee naar Ray Barretto.
1: Ja.
0: Fania All-Stars kennen we. Fania is een platenlabel. Mm. Fania All-Stars waren allemaal muzikanten die op de label zaten. En daar zijn niet de minste. Johnny Pacheco, Ray Barretto, maar ook Carlos Santana. Maar Ray Barretto heeft gewoon hele lekkere Latin muziek gemaakt. La Pascua.

0: Tja, ja.
1: Daar was hij.
2: Ja, het is een rustige.
0: Ja, maar ik ben ook de rustigheid zelf.
2: Dat is natuurlijk. Dus
1: inderdaad, wat gezegd, het ja. 12 uur s'nachts.
2: 12 uur s'nachts, je hebt er een heel hoop achter de kiezen zitten en je kunt gewoon wegdutten.
1: Ja, heerlijk.
0: En dan zeg je met andere woorden, dat is een hele nette vertaling van, wat is deze slaapverwekkend?
1: Nee, we zitten
2: 12
1: uur op de
2: raas.
0: Oh ja, nee.
2: Maar als je dan tegen elkaar en dan op een gegeven moment over het volgende nummer, dan weet je hem ook niet hoe je met moet spreken. Hè?
0: Ja. Nee, Galil.
2: Ik ben al zover al.
0: Galil.
1: Galil.
2: Ja, nou oké. Okay. Galil, zullen we het maar zeggen. Ja. Galil, ja. Edgar.
0: Ja. En als je de titel van die plaat leest, dan denk ik alleen maar ellende.
2: A Soul That's Been Abused.
0: Ja.
2: Singeltje van 25 juni dit jaar uitgebracht. En Galil die komt uit het Engeland, het Verenigd Koninkrijk. Dus dat wil niet zeggen dat je het Engeland
0: hebt. Ja, dat kan
2: normaal. Kan ook van alles aan.
1: Ja. Ja.
2: Maar het nummer is, hij brengt de krachtige apolitiek. Het is geen politiek. Apolitiek, humanitaire boodschap. Een ontroerend eerbetoon aan onschuldige burgers die getroffen zijn door de oorlog in Gaza, Oekraïne, Syrië en andere conflictgebieden.
0: Nou, dat is een heel mooie. A soul that's been abused.

0: Nou, dit is dus inderdaad muziek met de ziel, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik heb er toch een beetje kippenvel van. Als ik gewoon naar die laatste uithalen en zijn conclusie van de tekst. Mm. Ja, daar word je stil van.
1: Zo is het.
0: Galil Edgar.
1: Onthouden.
0: Je kunt een beetje gek doen over zijn naam, maar zijn muziek die is meer dan prima.
1: Onthoud je maar die naam.
2: Ja.
0: Hey, en de volgende, Ezra. Die, dat vind ik leuk.
2: Ja, Ezra.
0: Ja.
2: Collective.
0: Stond
2: vorige week heb ik hem ook gedraaid. Hoor. Ja. Nummertje van jou. Nu heb ik een ander nummer gepakt. Dat is weer het tegenovergestelde van dit vorige nummer. Van, dat is een beetje, ja.
0: Dit gaat over blijdschap.
2: Vrolijkheid, ja. En ja.
0: God gave me feet for dancing.
2: Yes.
0: Ja. Je mag zelf meezingen, want dat doet hij zelf ook niet.

0: En dan waren jij eigenlijk op deze maandagavond zo op North Sea Jazz. Waar de Ezra Collective...
1: Eentoon blijheid dit.
0: Ja, inderdaad. Heerlijk. En inderdaad ook een zonnetje terras.
1: Ja, ja.
0: En genieten. Oeh, ik was aan de beurt hè, met mijn muziekjes, mijn keuzes. Ja. Ik heb helemaal niks klaargezet.
2: Jongen. Je bent de hele DJ hier, de technicus.
0: Ja, valt me wel de techneut. Nou, weet je wat? Even iets heel anders. Wij doen normaal gesproken geen Nederlandstalig.
2: Jawel.
0: Maar ja, weinig, heel weinig.
2: Jawel, maar we doen het wel.
0: Ja.
2: Dus niet normaal gesproken.
0: Nou, maar ik vind dat. Ja, ik doe dit programma al jaar of 8, 9 ja, en kan. Eigenlijk nooit. Dus af en toe doe ik dat eens een keer. Roland Verstappen heeft een paar hitjes gehad. En als je filmpjes van op terugzoekt, hij heeft zelfs aan de sterrenslag en zo meegedaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Lachen uit de tijd van korte broeken, de voetbalbroekjes nog echt kort moesten zijn.
1: Ja,
0: echt. Roland, als je zit, ik lach je niet uit, maar ik moet lachen om het tijdsbeeld. Maar Roland Verstappen die is nog steeds aan de weg aan het timmeren. En hij maakt soms hele mooie muziek. Soms ook feestmuziek, waar ik zelf wat minder mee heb. Maar deze, ik hoop niet dat die autobiografisch is voor Roland. Want hij zingt toch wel over een van de minder leuke kanten van een bepaald soort man. Het nummer heet Zeeën vol vis.

0: ik help je zoeken, want diep is de zee.
1: Ja, leuke, heel leuke techniek.
2: Ja, hij heeft hele leuke liedjes. Sneeuwwitje en de Kleine. Ja, dat gaat over Sneeuwwitje en Zeven Dwergen. Ja. Ja, dat is echt amusement. Ja,
1: en hier is het gras groen nog bij de ergens anders.
2: Ja, er zitten een hoop wijze boodschappen in. Ik weet niet of ik ze allemaal ter harte ga nemen. Ik denk het niet. hij is binnenkort schijnbaar in de studio bij de Log.
1: Daar hoorde ik toevallig van Theo.
2: Bovenal.
1: Binnenkort, ik weet het in ieder geval, maar daar zijn ze wel mee bezig. Zal wel na de vakantie zijn in ieder geval.
2: Ook in het verleden bij de muziekfabriek heeft hij best wel dingetjes gedaan. Een memorabel moment. We hadden Jacques Mees als opener duidelijk uitgelegd. Wij jongens, het is een jam sessie. En dat was dus duidelijk bij Jacques. En op een gegeven moment, hij had zijn setje gedaan. Hij zei, ja, maar jammen doe ik niet. En Roland Verstappen, die hoorde daar, oh, dan voel ik me vrij om heel het Bob Dylan repertoire te gaan zingen. Jacques heeft gejamd, jongen.
1: Ik weet niet of ik... Oh, jawel, nee. Ik hoorde hem heel zachtjes, moet ik zeggen. Maar maakt niet uit.
2: Kijk.
1: Komt goed. We gaan naar een nummer van mij toe, hè?
2: Ja, zeker weten.
1: Het is eigenlijk, toch wel een vervolg op het vorige nummer van Khalil. Maar dat hij de gesneuvelde... Hè,
2: de haan van de ziel.
1: En dit is het nummer Peace to the World. Ik denk van, dat volgt dan mooi daar op dat nummer van Khalil. Devin Elman. Single juni dit jaar.
2: Kijk eens aan. Dat is een telg uit de Elman familie.
1: Een zoon, hè?
2: Ja.
1: De zoon, hè? Hij is de zoon van...
2: Greg.
1: Greg Elman, ja, klopt helemaal.
2: Ik denk dat we dat wel in zijn muziek kunnen gaan
1: dat
2: horen.
1: Dat kunnen we wel horen, dat het met Elman Brothers invloeden heeft.
2: Devin Elman.
3: De begeleiding is ook wel gebeurd door vaderlief, denk ik.
2: Zou zomaar kunnen.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroep-goorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou.

0: We trekken erop uit. Op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Snel bij de log.

0: Hey, welkom. Tweede uur, ongehoord goed. En nog steeds met Rie. Hey. Dat is een keuze voor jou, dit, hè?
1: Dat is een keuze voor mij, ja.
0: Aaron Fraser.
1: Yes. Jonge gast.
0: Dat is jonge gast.
1: Oude soulmuziek.
0: Oude soulmuziek.
1: Falsetto stem.
0: Ja, nogal.
1: Ja, hij is ook misschien kent van een... hij heeft ook een band, Durant Jones.
0: Durant Jones.
1: En The Indications.
0: Ja, ik ken dat.
1: Als drummer.
0: Komt allemaal van het Coal Mine label.
1: Ja, ja.
0: En ik ben daar best wel een beetje fan van dat label. Er zit allemaal van dit soort muziekjes.
1: Ja,
0: ook het nummer,
1: toeval
0: laatste
1: bestaat
0: nummer.
1: Niet, toeval bestaat
0: nee,
1: niet.
0: Ook het nummer, laatste nummer van het eerste uur kwam daar vandaan.
1: Ja. Firewalker.
0: Ja. Mooi. Ed, vertel eens.
2: Ja, goh. Hey.
0: Het zusje van Ernie.
2: Dat lijkt er wel op, hè? Ja, zoals ik zou het zeggen wel, hè?
0: En dan bedoel je die van Bert.
2: Bert, ik wou net zeggen. Dat is broert. Oh, nee. Nee, het zijn er twee. Maar Long Tall Dip en Colin John. Van het album Light It Up van 11 juli, jongstleden, 2025.
0: Kijk
2: eens aan. Sweet Dreams. En is ook als single uitgebracht. En het album heet ook Sweet Dreams. En die Colin, zij is voornamelijk opgegroeid in de kerk met de gospel. Hij is een transpacifische.
0: Pacific.
2: Het andere moeilijke woord.
0: Ja.
2: Hij maakte zijn eerste toernooi niet anders met Gary Brooker van Procol Harum.
0: Oké.
2: Ja, het is een unieke stijl, zeker. Het combineert een solide blues en

0: taalgevoeligheid gekruist door respectievelijke diepe wortels in Texas en Hawaii. Aangevuld met invloeden uit de wereld is opdelen tijdens een reis over de hele wereld.
1: Nou, gaan we luisteren. Toch?
0: Ja, Long Tall Dip en Colin John, Sweet Dreams.

0: Lekker stem.
1: Ja, ik vond deze uitvoering ook heel leuk. Ondanks dat je van een cover is van de Eurythmics.
0: Denk. Ja, maar dat vind ik een goede plaat blijft overeind als die in een cover ook overeind blijft.
1: En nou precies, dat vind ik ook. Dit niet coveren.
2: Nee, klopt.
0: Nee, en ook niet elke artiest kan elk nummer coveren. Ook maar dit is gewoon echt heel erg fijn gedaan.
1: Vond ik ook.
0: Hey, Steve Riley, een drummer. En ik heb hier een fotootje voor me. En dan denk ik van, nou, James Barr leven gehad. zal hij het nog gemaakt hebben. Rockmuzikant. En daarom vond ik het verrassend dat hij deze muziek uitgebracht heeft. Het is Zydeco. En hij heeft deze samenwerking ontstaan in de tijd dat de andere bandje uit Engeland, de Stones, die zocht een andere drummer. En die hebben wat drummers uitgeprobeerd. En Steve Riley is de

0: Stones inderdaad een beetje in beeld geweest voor de Stones. Maar die samenwerking die is niet verder tot bloei gekomen. Maar wel in dit nummer. Moet ik even schakelen van het Nederlands en van het Tilburgs naar het Frans. Zadico sans pas salé.
1: Zadico.
2: De ene keer?
0: Ja, zomaar de ene keer. The Rolling Stones en Steve Riley.

0: intro zei jullie, hé, dat is mut. En dat is niet
1: jullie,
0: zo raar.
1: Jullie?
2: Tigerfeet.
0: Ja, Tigerfeet. Ja.
1: Maar het is,
0: maar
1: wel
0: is niet
1: wel
0: zo raar. Het is niet zo raar, want heeft ze sporen verdiend in de glam rock.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, neem aan, ook in een band speelt.
0: Ja. Moet ik even gaan zoeken. Kiel, WASP en de LA Guns. Niet waar wij hier kennen.
1: Nee.
0: En ik geloof niet dat wij het ooit in dit programma gaan draaien. Maar dit, die samenwerking met de Stones, ik denk dat het ooit
1: leuk.
0: Ver buiten de comfortzone is geweest. Hey, en die Engelse uitspraak van Mick Jagger. Hè? Oh, ja. Ik kan dat beter.
1: Ik kan dat beter.
0: Nou, even een uitspatting van de heer Van Nooyen.
1: Een uitspatting? Ja, een uitstapje.
0: Qua tijd.
1: Qua tijd, ja. Dus dat is vrij lang. Dit is de live en akoestische uitvoering van Hotel California. Van de Eagles.
0: Ja, hoe verder in de toelichting?
1: Hoe verder in toelichting, nou.

0: Geweldig.
1: Zou dat nou nog echt 20 seconden applaus zijn? Of kunnen we dat gewoon wegschuiven?
2: Denk ik wel. Dat was aftiteling, denk ik.
1: Oh ja, aftiteling. Hey, is dit van de MTV...
0: Ook durf ze niet te zeggen.
1: Hij zei nog iets, maar...
0: Van de farewell.
2: Ja, volgens mij wel.
1: Ja. Want dat vond ik inderdaad ook hele mooie sessies, die MTV Unplugged sessions. Ja. Hotel California, we hebben de volledige 7 minuten. 7 minuten, ah, ja, want op laatst hebben we even ingebroken. Hè. Dus, hey, American Mile.
0: Ja. Ja, die kwam ik ook weer heel tegen. En die zijn eigenlijk een beetje geïnspireerd door de legendes als Aerosmith en Black Rose.
1: Oh, lekker, gitaarmuziek.
0: Ook, door de gebroeders Osborne, Chris Stapleton en Luke Combs. American Dream, dat is het album. Het is pas afgelopen juni uitgekomen. Dus ik ben heel recent bezig deze week.
1: Ja, zeker weten.
0: Heel recent.
1: Herinneringen waren op.
0: Het is een bewijs van veerkracht en toewijding.
2: Dat is herinneringen maken, hè?
1: Ja, ja, zeker. Dat is veel belangrijker.
0: Ben ik elke dag mee bezig. Maar American Dream is een bewijs van de veerkracht en toewijding die nodig zijn om een leven na te streven.
1: Hey, tough life.
0: Ik kan het daar maar eens even naar luisteren.
1: Ja. Zullen we dat doen?
0: Thought Living van American Mile, van het album American Dream.

0: Je zei Aerosmith, je zei Black Crowes en al die invloeden zitten erin.
1: Ja.
0: American Mile.
1: Ja, binnenkort ergens hier in Nederland te zien en te horen.
0: Oké, kijk eens aan. Lekker muziekje.
2: Ja.
0: Vorige week, Ed, had jij de band Kinking.
1: Ja.
0: En Kinking is een club. En nou is er een bandje, de Red Devils. Ik ken hem via Steven, als je luistert. En die had een LP, Red Devils, Live at Kinking. Ik was daar een beetje van onder de indruk. En toevallig, een paar dagen daarna, had medepresentator Remco. Die had hem in de aanbieding. Ik zei, Remco, kom me halen. En ik heb de album geluisterd. En ik, als je bluesrock in de meest pure vorm en met heel veel geestdrift en zo wil horen, zoals je het in een kroeg of in een theater wil beleven, dit. Red Devils, Live at Kinking. En dan luister maar eens naar het nummer Automatic. Je hebt eigenlijk geen keuze meer als je nu luistert, want het komt er nu aan.

0: ja. Oh, hier kan ik zo blij van worden.
1: Lekker.
0: Ja, gewoon huppakee, aftikken en gaan. En als je dan die blues harp en jij zegt van hé, hey, er is techniek die je dan niet hoeft te horen. Maar dat je dan adem hoort halen door net een andere klankje weer.
2: Ja, precies.
0: Ik word je heel blij van.
2: Ja.
0: Hey, hier gaan van allerlei dingen gebeuren waar ik eigenlijk niet...
2: Ja, hij stond er net wel. Maar.
0: Ja, dat weet ik, maar ik had weer een schuifje opengezet en weer dicht gedaan. En dan...
3: Ja.
0: Even kijken, beste mensen. Ja, we hebben toch nog wel tijd, toch? Of niet?
2: Jawel.
0: Deze. Hoppakee. Want we gaan een hele andere kant op. Van het muzikale spectrum.
2: Ja, inderdaad. Dan gaan we helemaal terug naar de soul.
0: Kijk eens aan.
2: Soul, disco, funk, blah, blah. Edwin Starr.
0: Ja, waar kunnen we van kennen?
2: Contact.
0: War. Ja.
2: Happy.
0: Ja, inderdaad. Maar dit is...
2: Dit is een easing in. Dit is een vrij onbekend nummer van hem.
0: Volgens mij soundtrack van de film.
2: Zou best kunnen. Ik durf het niet te zeggen.
0: Ja. Nou, dan ga ik toch gewoon luisteren.
2: Ja. Yeah.

0: Inderdaad, soundtrack van de film.
1: Ja, Help in Harlem.
0: Help in Harlem. Ik kende dit nummer niet, hè, en dat vind ik een leuke programma. Dat we daar gewoon samen stellen en iedereen zijn inbreng heeft. En dat je dan gewoon geconfronteerd wordt met muziekjes die oud zijn. Maar ja, je denkt van, ja, Jezus. Heb je ooit gehoord? Nee, het is niet
2: Lex,
0: de broer, nee, het is niet de broer van Lex. Dan zou zijn moeder vreemde escapades hebben gehad. Want Kurt Harding komt uit Amerika. Heeft een ander kleurtje als Lex. Laten we het daarop houden.
2: Mayfield.
0: Kurt Mayfield. Ja, daar zou hij best naar vernoemd kunnen zijn. Want hij zit in hetzelfde genre qua muziek. Hij zit in de oude soul.
2: Nee.
0: Hij heeft ook gespeeld in Tilburg, in de Heijhoef backstage. Gewoon in het wijkcentrum in Tilburg. Ja, het gaat nergens over. Maar zijn muziek doet echt terugdenken aan de oude soul en de oude funk. Dus laten we eens gaan genieten van Time, Curtis Harding.
3: All right, 184.

0: Ja, hij wou topsporter worden, maar zijn moeder was gospelzangeres.
1: En... hij is nou toch topsporter?
2: Zee.
1: Hè? Huh? Hij is nou toch topsporter met dit nummer?
0: Ja, bij dit nummer. Ja, volgens mij is er, als je toert als muzikant en je weet het netjes te houden en dat inderdaad topsport is. Maar hij moest bij zijn moeder mee, want hij was gospelzangeres, trad op in kerken en noem maar op. Ja. En ik heb net even zijn levensloop te lezen. En hij moest af en toe invallen. Ja, ja, daar komt het als achtergrondzangeres. Foutje van Wikipedia.
3: Maar... hey, okay. Of was zijn moeder die als in moest vallen als achtergrondzangeres?
0: Nee, hij moest dan invallen bij zijn moeder als achtergrondzangeres.
3: Okay.
0: Ja, ik zit te lezen en denk, nou ja, is goed, zal wel.
3: Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Jeff Healy Band.
0: Yes. Inderdaad.
3: Jeff Healy, overleden in 2008. Meen ik, ja, 2 maart 2008 overleden. Hij was 41. Hij was blind. Niet blind geboren.
1: Nee.
3: Tegen een jaar, na zijn geboorte, een jaar later, kreeg hij een oogziekte. En een of andere zeldzame oogkanker. Ja. Moest operatief verwijderd worden, dus kreeg je oogprotheses. En uiteindelijk is je wel overleden aan netvlieskanker.
0: Oké.
2: Zo.
0: Klote ziekte.
1: Ja, dat is zeker.
3: Ja,
0: ik ken Jeff Healy. Je zit het op een stoel met zijn gitaar op schoot.
3: Staat je en, bekend, hè? Ja, met zijn gitaar op zijn schoot bracht hij een volwassen bluesgeluid, zeggen ze dan.
0: En een en al beleving.
3: Een en al. Ja, goed. Ja, daar kunnen we dus van dingen ook zeggen, hè. Zeg het eens...
0: Een beetje goede bluesmuzikant heeft daar. Stevie Wonder.
3: Steve Wonder bijvoorbeeld. Miraak. Maar ja, goed, daar wordt nou weer over gesproken of hij wel echt blind is. Hè? Hoe niet Steve? Gehoord. Nee. Ja, hij stond blijkbaar in een lift en toen kwam er een bekende binnen in die lift. En toen zei Stevie van, hey, die noemde keren bij zijn naam.
0: Ja.
3: Dus nou wordt er gezegd van, ja, zou hij wel degelijk echt blind zijn?
0: Ja, nou ja, it's a wonder.
3: Ja. Dat weet je niet voor niks, hè?
0: Ja. Hey, maar het nummer is origineel van de Beatles.
3: Het is officieel, origineel eigenlijk van George Harrison, hè?
0: Ja, maar een Beatle.
3: En het is wel een Beatle, maar...
0: En nou schijnt het verhaal te zijn dat George Harrison geen noot ingespeeld heeft van het nummer.
3: Nee, blijkbaar Eric Clapton, hè?
0: Ja. En als vriendendienst heeft Clapton toen de vrouw van George meegenomen.
3: Ja, maar in ieder geval, het kwam op het LP te staan, het witte album, daar is het op komen te staan. En Clapton staat er ook niet op vermeld.
0: Nee,
3: staat
0: niet. Absoluut
3: zijn de,
0: nergens.
1: Ja.
3: Maar dat is inderdaad het verhaal dat ik hier ook tegenkwam.
0: Ja.
3: Klopt helemaal. We gaan luisteren naar Jeff Healy Band, While My Guitar Gently Weeps.

0: Ja, en ook dit nummer blijft overeind.
1: Ja.
0: Ja, ik zit heel verrast te kijken. Dan zien jullie thuis, mensen zien dat niet. Maar hier verandert denk ik een beeldscherm voor mijn neus. Gelukkig niet het beeldscherm waarmee het programma het samenstellen zijn. Hey, Why My Guitar Gently Weeps. En dat bevestigt maar weer. Een nummer blijft overeind als het overeind blijft in de cover.
1: Ja, goed, maar Gert praat dan wel over een van de beste gitaristen die het ooit is geweest, denk ik dan.
0: Ja. Alles op de tasten en, om het gevoel.
1: Die kan het dan gewoon.
0: Ja. Hey, we gaan weer naar iets anders.
2: Ja.
0: Zoals jij uit jou, waar jouw historie. Hart van open ging, een openbaring qua muziek.
2: Ja, dat klopt helemaal. Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
2: En dit nummer, Getaway, uit 76. Dat is ook de openingstrek van het album. Ja, ik was daar... Ik ben daar toen in aanraking gekomen door een voormalig zwager van mij, Earth, Wind & Fire. Ik zou eens een keer luisteren en ik was meteen verkocht. Dus bij dit nummer wat nu gedraaid was Getaway. En dat is eigenlijk ook de begintune van de album.
0: En de begintune van jouw muzikale reis?
2: Van mijn muzikale reis, dan vind ik, blijf ik ook bij Earth, Wind & Fire en dan ga ik weer een jaartje terug. Ik heb toen het live album gekocht, semi-live album. Eerste drie kanten waren live en de laatste was gewoon studio.
0: Ja.
2: En That's the Way of the World. En dat nummer, That's the Way of the World, ook de boodschap die erin zit, ik vind het geweldig. Daar krijg ik echt kippen over.
0: Ja, mooi.
2: Dat is dus... aan Maurice White, die man is inmiddels ook niet meer onder ons. Maar begonnen is als een jazzbandje, is helemaal omgeturnd tot...
0: Maar die jazz-invloed hoor je tot in lengte vandaag bij Earth, Wind & Fire. Want daar hebben we het over.
2: Er was nog een leuke bezetting van 9 man.
0: Ja.
2: Tegenwoordig zijn ze dan met z'n drieën. Waaronder ook Phil Bailey nog. En dan broer van Maurice.
0: Dus nu hebben we Earth, Wind & Fire.
2: Ja, we hebben ook nog de Earth, Wind & Fire. We hebben ook nog de Earth, Wind & Fire en Elmer Kay.
0: Ja, inderdaad.
2: Die speelt echt alle nummers. En dat is ook gewoon een plezier om naar te kijken en naar te luisteren.
0: Nou, wij gaan de mensen thuis plezier.
2: Yes.
0: Okay. Met Getaway, Earth, Wind & Fire.

0: zo Earth and Fire. Voor dit, ja. Dit is echt, ja, bands hebben een sound, maar dit is hun sound.
1: Yes.
0: Zit altijd bepaald zo, tenminste, zo vind ik het, hè. Blijheid in.
1: Ja.
0: Zon.
1: In de stone.
0: Ja, maar Ed, vertelde jij nou net ook nog dat jij iets van Earth, Wind & Fire hebt gehad?
2: Ja, ja, nee, nee. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik was van alle markten thuis, hè?
0: Ja. Ja,
2: maar had, hè?
0: Had. Ja, ja, ja, ja. Ja, nee, ja. Daarom zeg ik dat niet, hè? Daarom zeg ik dat. Het is niet om iets in te wrijven. Nee, totaal niet.
2: Kijk, hetzelfde wat ik zei van die LP van de Beatles.
0: Had.
2: In mijn Bonnie, ja. Over the, ja, ja, ja. Over the Ocean. Had.
0: Had. Hey, bandje van nu? I Feel Like Dancing hadden ze een hitje mee. Maroon 5 heeft een nieuwe plaat uit. En,
1: I Feel Like Dancing?
2: Ja.
0: Ja? Of Dance Like Jagger. Sorry.
1: Ja, dance like, I Feel, yeah. Like Dancing. Yeah. Wel een heel andere Liquid
0: Gold. I Wanna Dance Like Jagger. Sorry. Maar ze hebben een nieuwe plaat uit. Dus afgelopen vrijdag uitgekomen. Het nummer heet California. Ja.

0: Ja, goede avond, dames en heren, jongens en meisjes.
1: Also, Herr Brepoel.
2: Ja.
1: Jetzt geht's los.
0: Zeker wel. Ja, we zitten toch in aantocht richting carnaval. En dan kunnen wij het niet laten om...
1: Ja.
0: Een feestelijk tintje aan ons programma te geven, hè?
1: Baba, hou ik niet van, hoor, van feest.
0: Dus dan gaan we kijken, kunnen we psychedelische muziek vinden die ook wel iets wat feestelijk is? Ja, dan gaan we toch wel vrij snel weg bij de psychedelica, maar we gaan ons best doen. Genoeg gitaarwerk vandaag in ieder geval weer.
1: Weet je dat jij een beetje heel erg
0: hard.
1: Flats en hard klinkt?
0: Oh.
3: Ja, zo te schreeuwen.
1: Alsof jij op mijn schoot zit, Steven. Of is dat gewoon de winst van de gedachte?
0: Ik heb mezelf wat zachter gezet. Zo beter?
1: Nee, maar nou hoor ik je weer nou is het weer te ver weg.
0: Oh, oké.
1: Doe maar. Ik zit gewoon weer. Ik begin meteen weer te zeuren.
0: We hebben in de studio natuurlijk Dirk, want die hoor je al mopperen. Hoi Dirk.
1: Ja?
0: En Floris.
4: Ja, goedenavond.
1: Oh. Ja, je moet wel in de microfoon praten. En hij staat misschien niet aan.
0: Ja?
1: Er wel aan?
0: Nog eens? Ja.
4: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond Floris. Welkom in de studio. En Diem.
5: Yes, goedenavond.
0: Ja, en met Diem erbij hebben we CY Draai in principe compleet.
1: Hey, wat ben je nou allemaal doen, Robben?
4: Oké.
1: Je voelt je zeker Mr. Motorhead met die...
4: Ja, zeker.
1: Hij stond net zo omhoog, zo. Dan moet je zo onderhangen onder die microfoon.
0: Oh ja.
1: Okay. Doet hij altijd, hè?
0: Ja, de microfoon standaard hoog zetten. Ah, ja. Lemmy doet het altijd, ja. We gaan niet Motorhead draaien vandaag, volgens mij.
1: Jammer.
0: We gaan wel draaien, Floris. Ik had voor jou de eerste track klaargezet.
4: Pak even mijn papier.
0: Hot Blood.
1: Ik heb hier papier, jongen. Je kunt het gewoon van papier doen.
0: Het singeltje is zelfs in de studio.
4: Yes, kijk.
0: Had je nog meegebracht.
4: Voor het geval dat.
0: Ja.
4: Nee, eerst had ik Hot Blood. Nummer Soul Dracula.
0: Ja.
4: Bij velen bekend.
0: Ja, we hebben hem inmiddels allemaal op single.
1: Het is wel bekend. Ja, daar heb jij voor gezorgd. Want jij komt dan elke keer met... wie wil deze single? En dan, zo voor je het weet hebben we hem allemaal.
5: Als er nou al in een keer vinkjes onder een foto.
0: Ja, Floris heeft een loods in zijn tuin vol gepakt met plaatjes.
1: Niet te veel vertellen, hè, want dan wil iedereen dadelijk. Hè?
0: Dus daar komt wel eens wat onze kant op. Daar zijn wij heel blij mee, Floris. Dankjewel.
4: Nou, graag gedaan.
0: Zullen we hem draaien?
4: Ja, goed.
0: Eerste feestelijke liedje van de avond. Komt-ie aan.

0: Ees, Barend.
1: Ja, dus, die had ik meegenomen.
0: Oh, zijn die van jou? Ja. Van Tori.
1: Hey, welk nummer was dat, Dirk?
0: Het Soul Dracula van Hot Blood.
1: Ja.
0: En ik hoorde op de achtergrond hoorde ik af en toe de Ghost of Jeffrey Epstein nog. Hallo, kom hier, little girl. Nee? Hoorde jij hem niet?
1: Nee.
0: Of was hij er niet?
1: Ik weet het niet.
0: Ja. Ik vind het wel, vond het wel een actueel grapje eigenlijk met al die... Ja? Waarom moet je nou lachen? Het is gewoon bloedserieus, hè?
1: Ja.
0: Die man gedaan heeft kan niet door serieus. De beugel. Oh, ja. Plus.
1: Ja. Hé, jij had ook een nummertje meegenomen.
0: Oh ja, ja mijn, ik heb een carnavaleske hardrock act, maar wel met serieuze ondertoon.
1: En schmink.
0: En schmink, ja. Nee. Alice Cooper, die houdt ook wel van een verkleed partijtje, hè?
1: Ja.
0: Dus... Maar waarom ik die eigenlijk aangedragen heb... Ik heb, ik heb eigenlijk een beetje een... de verdrietige mededeling. Ik heb eigenlijk een kennis verloren... die ontzettend fan was van Alice Cooper. Die heb ik ooit eens spullen gestuurd. Zou ik maar zeggen, een band tourshirt en een laminate wat ik toen gekregen heb. Omdat ik een keer gewerkt heb bij die show. En daar was deze meneer zeer blij mee en heel trots op dat hij dat had.
1: Okay.
0: En ik heb 2 weken geleden gehoord dat hij helaas overleden is aan een hartinfarct. Dus eigenlijk de afgelopen tijd nooit meer echt gezien. Nog wel af en toe app-contact mee gehad. En dan is zo iemand ineens... Plop, plop, plop, weg. Ja, dat is heel raar. Heel onwerkelijk.
1: Ja.
0: Dus en hij was Alice Cooper fan. Dus wilde ik graag een nummer van Alice Cooper aan mijn maat Peter opdragen. Dus van het album Hey Stupid uit 1991. Het nummer Hey Stupid.

0: stupid.
1: Nou, had hij het nou tegen mij? Hey, stupid.
2: Ik zou niet weten wie anders.
1: Nou, heel leuk. Dat was Alice Cooper met Hey Stupid. En ja, opgedragen aan Peter. Peter, jongen, ga je goed? Leven was leuk, had hij gezegd. Dus wat dat betreft.
3: Ik zie laten we hier nog maar een feestje van bouwen. Dan.
1: Ja, dan maken wij er nog even een feest van. Ja.
3: Ja, en daar had Floris ook nog iets leuks van meegebracht.
2: Voor een feest? Jazeker. Ik ken hem eigenlijk beter van een of andere cover van een andere band. Maar ik dacht, dit is misschien ook wel leuk voor in de ether. Drafje Deutscher. Marmorstein en het IJzenbricht.
1: Drafje Deutscher?
2: Misschien dat er meerdere zijn die hem kennen.
4: Ja, ik heb hem op single.
2: Zeker?
4: Ja.
2: Kan dat uit ook. Ja, dat is toch wel apart.
1: Heb jij vinyl thuis?
4: Ja, een enkele.
1: Oké.
4: Een enkel plaatje.
1: Oh, dat wist ik niet, had ik niet verwacht. Ja, ja,
3: de hele wijk begint te verzakken, maar daar hebben we het verder niet over.
1: Ja, oké.
2: Okay.
3: Ja?
2: Ben benieuwd, gooi het maar in.
3: Let's go.

0: Also, das war der Trafi. Trafi Deutscher.
1: Ja, welche?
0: Trafi Deutscher mit Marmorstein und Eisen bricht.
1: Ja, hij heeft dit nog in het Engels gedaan.
0: Ja? Hoe zou het dan...
1: Voor de Amerikaanse markt. Ik weet het niet. Die versie hebben we

0: Nee, die moet ik oplezen.
1: Ja, echt?
0: Ja. De volgende band die komt uit Athens, Georgia, dat wist ik wel. Opgericht in 1976. Bestaande uit oorspronkelijk Frank Schneider op zang. Kate Pearson, Cindy Wilson ook op zang. En Kate Pearson op keyboards. Ricky Wilson op gitaar en Keith Strickland op drums. Ricky Wilson was de broer van Cindy. En die is inmiddels overleden. En die is toen vervangen door de drummer. Dus die is toen gitaar gaan spelen. Ik heb het over de B-52's. Wel bekend bij de meeste mensen.
2: Dat is toch met die met dat rode haar. Die dame heeft ook zo'n grote rode pruik.
0: Ja.
2: Ja, hè? Ja.
3: Nou,
2: ja.
3: Dat ja, zijn geen pruiken.
2: Wat dan?
3: Nee, dat is
0: haar.
2: Ja,
0: dat
2: haar.
3: Die waren wel even bezig voor het optreden.
2: Oké.
3: Ja, dat werd helemaal naar boven van die grote toef hebben ze genoemd.
2: Getoupeerd.
0: Ja, dat was niet altijd zo. Want in deze tijd viel dat best mee. Want het is nog redelijk normaal haar.
3: Oké. Okay.
2: Ik vind het wel interessant dat Steven het over haar heeft. Vind je dat niet?
3: Ja. Ik heb het zelf niet. Dus als anderen wel haar hebben, dan...
2: Dit is meteen interessant. Oh.
3: Dan ben ik altijd een beetje jaloers.
0: Ja. Maar goed. B-52's, een van de weinige nummers waar de vocals alleen door een van de dames wordt voor de rekening genomen. Ik zag laatst een live optreden van het nummer wat we nu gaan draaien. En dan staat Fred Schneider, de zanger, die voor de rest ook geen instrument speelt. Die staat dan alleen met de tamboerijn. Dan staat hij echt hele rare, onvoorspelbare dansjes te plegen. Die wel feestelijk karakter van het optreden zeg maar naar boven halen. Dus vandaar dat ik eraan dacht toen ik deze show aan het voorbereiden was.
2: Ga je dansen dan dadelijk?
0: Nee.
2: Oh. Mm. En wat doen we dan met het feestelijke karakter van de show van vanavond?
0: We gaan luisteren naar een leuk liedje.
2: Doe jij dan even een dansje ondertussen?
0: Nope.
3: We denken het erbij.
0: Ja, we denken het erbij. Give me back my man van de B-52's.

0: Ja, Dimitri, dit is jouw nummer, dus jij mag het ook afkondigen.
1: Oh.
0: Vind je dat goed?
1: Ja.
0: Hey. Wat was dat?
2: Weet je iets?
0: Oh. Hoorde jij iets?
1: Ik hoorde niks.
0: Oh, okay.
1: Hoorde jij iets? Dingen in jouw hoofd.
0: Ja.
1: Het was Give Me Back My Man van de B-52's, van hun tweede album Wild Planet. En ik vond het leuk.
2: Ja.
0: Ja, maar ik mis toch dat dansje, hoor. Ja,
2: je had wel meerwaarde gehad.
0: Ja, als je dat gedaan had, dan had ik er toch wel weer van genoten, denk ik.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Dus ik weet niet, maar Steven die mag misschien. Die gaat misschien wel een dansje doen. Niet?
2: Misschien wel.
0: Oh, misschien wel.
1: Oh. Ja.
2: Van 1980, Wild Planet, gaan we naar 1978. Het eerste album. En daarvan het eerste nummer van de band Devo.
1: Je zit een beetje in je Devo-periode.
2: Ik zit wel echt in mijn Devo-periode.
0: Hoezo? Kun je daar een periode hebben, ja, een Devo-periode?
2: Er is een documentaire over op de Netflix.
1: Netflix.
0: Oh.
1: Netflix.
0: Ja, dat ken ik al. Dat doe ik niet aan, hoor.
2: En ja, goed. Aanrader.
0: Heb jij ook zo'n maf petje of niet? Zo'n maf plastic
2: nou ja, het maakt
0: dopje.
2: Niet uit. Ze zetten van alles op hun hoofd.
0: Oh.
2: Niet alleen die rode dingen, maar ze hebben echt van alles op hun hoofd gehad. En maskers en weet ik veel het allemaal. Een beetje gek. Ze begonnen eigenlijk als kunstenaarscollectief. En ze wilden het heel graag hebben over de devolutie. Dus het concept dat de mens klaar is met intelligenter worden en dat het vanaf hier af aan alleen maar bergafwaarts gaat.
0: Dat klopt eigenlijk wel een beetje.
2: We hebben het over 1970.
0: Right, ja.
2: De documentaire eindigt ook met holy shit als we geweten hadden hoe het er nu voor stond. maar zij kregen het concept niet echt over de bühne. En om zich heen zagen ze allemaal mensen die ze ook van school kenden. We hebben het over Ohio, waar ze vandaan komen. Om zich heen zagen ze allemaal bandjes ontstaan. En die kregen hun verhaal wel over de bühne. En hadden snel volgelingen en fans. En daar hadden ze iets van, nou, we moeten ook maar muziek gaan maken. Maar ja, we kunnen allemaal geen instrument spelen. Nou, laten we in ieder geval maar eens proberen om een instrument te bouwen. Dus ze gingen zelf instrumenten maken. En gitaar met één snaar of twee snaren. Ik weet even niet waar ze mee begonnen. Cassettebandje gemaakt. Opgestuurd naar Jan en Alleman. Waaronder Brian Eno, die net de David Bowie-trilogie afgerond had. En nog met David Bowie in de studio zat in Berlijn. En die waren fan op slag. Dus die hebben die band naar Duitsland gevraagd. Brian Eno, die vond van alles van de toetsenpartijen. Want ja, toetsenist. Bij Bowie, zeker bij Low, veel ingespeeld ook. Devo wilde er niks van weten. Die wilde bij de demo blijven. Dus dat leverde nogal wel frictie op. Dus hij is uiteindelijk gewoon de studio heeft hij verlaten. En David Bowie heeft het gemixt. Met de band.
0: Interessant.
2: Ja, dan had Pernino er geen zin meer in.
1: In welke studio was dat?
2: Dat was de studio van Connie Plank.
1: Ah, daar is hij weer.
2: Ja, daar is hij weer.
0: Hoezo?
2: Ja, Connie Plank, daar hebben we het vaker over als het over
0: Connie Plank.
2: Over krautrock gaat.
0: Oh ja, ja die.
2: Ja, de krautgrootheid die heel veel geproduceerd heeft en gespeeld. En Cluster, Can, Noi, weet ik veel, Kraftwerk.
0: Ja. Allemaal dezelfde plank.
2: Ja, okay. Allemaal dezelfde Connie Plank. Ja. Maar goed, we gaan luisteren en dat vind ik altijd wel tof. Het eerste nummer van een eerste album van een band zegt vaak veel. En in dit geval Uncontrollable Urge van Devo. Let's go. We'll

0: ja.
1: Oh.
0: Is het al afgelopen?
2: Jammer, hè?
0: Ah.
3: Ja, ik weet niet of in de jaren 70 de term banger op stond. Maar als die al lang staan, dan was de trein geweest.
1: Een banger.
2: Het hele album is een hele dikke aanrader voor als je dit nummer leuk vond.
3: Ik denk dat ik zojuist in mijn Divo-periode terug ben.
1: Ik moet wel zeggen, jouw dansje, het was er wel. Maar het was een beetje karig.
2: Ja.
1: Had wel wat meer...
2: Nou, er komt zo meteen vast een nummer waarbij jij het goede voorbeeld kunt laten zien.
1: Moet ik het goede voorbeeld laten zien? Dan ga ik toch even de gordijnen dicht doen hier in de studio, denk ik.
3: Ga ik aan de andere kant van de gordijnen staan, denk ik.
1: Hey, gezellig hier, jongens. Of
2: oh, heerlijk. ik heb er nog één achteraan. King Khan and the Shrines. James Brown on steroids. Een beetje meer garage-achtig. Live, echt, het spat echt van het podium af. Ook uit Berlijn. Althans, het is een Canadees van origine, meneer Khan. Arish Ahmad Khan heet hij. Maar hij woont in Berlijn.
1: En hij komt uit Canada, zei je net.
2: Oorspronkelijk.
1: Ja, hij heeft wel echt een Canadese naam, vind je ook niet?
2: Ja.
3: Canadees.
1: Ja, vooruit.
2: Oké, van hun album What Is uit 2007, het nummer Land of the Freak. Ook feestelijk.

0: Nou was King Khan en The Shrines met nummer Land of the Freak. Is dat dan het, is dat een kleine verwijzing naar... hoe heet die man met die blonde pruik daar aan de andere kant van de wereld? Land of the Freak.
1: Over clowns gesproken.
0: Ja. Dat kan niet, hè? Want
1: dit, is dit is geen actualiteitenprogramma.
0: Nee, dit is uit 2007. De kan, deze man is, heeft een vooruitziende blik gehad van King Khan en The Shrines. Ja.
2: Ik dacht dat het oud was.
0: Zeg ik dat niet goed? 2007 staat daar.
1: Ja, correct. Ja. Dus nee, dat is niet ouder, nee.
2: Nee, ja, het klonk, ik had dat jaartal niet zien staan.
1: En ik dacht te zweren dat ik ze op Incubate gezien heb, maar ik kreeg het niet teruggevonden.
0: Hoezo zo?
1: Ja, ik heb volgens mij deze plaat bij de band zelf verkocht.
0: Oh, jij hebt deze plaat ook?
1: Ja.
0: Oh, oh, interessant.
1: Ja.
0: Nou, nou.
1: Het hele album is wel leuk.
0: Hoppakee.
1: Dat heb ik al vaker gezegd vanavond.
0: Ben je een klein beetje fan, Steven?
1: Ja, ja, leuke band.
0: Fanboy.
1: Ja. Feestelijk gitaarmuziekje, ja. Ja. Ik hou er wel van. Zo ook.
2: Zo ook.
1: Over slechte bruggetjes.
2: Ja, slechte bruggetjes. Nou ja, de volgende band is ook een taalband.
0: Hè?
2: We hebben het over The Div, een Nederlandse new wave band uit Delft. Kenmerkend was het strakke hoekige geluid en het gebruik van Nederlandstalige teksten. In ieder geval tot en met 1986. Toen zijn ze even op de Engelse tour gegaan en vervolgens in 1990 gestopt. Niet in de oorspronkelijke lijn, maar vanaf 1984 zat Michel Schoots achter de drums. Ook wel bekend later als Magic Stick van Urban Dance Squad. En nou ja, het is niet, want we hadden het eerder over het eerste nummer van de eerste plaat. Dat is dit soort van. Ze hebben hiervoor wel een EP uitgebracht. Want dit is het eerste echte volle album. Dat album heet Europa is hier. En de eerste track van die plaat is Insecticide.

0: insecticide van de Dave.
1: Ja, dat vonden wij net allemaal, hè? Dat wij zouden niet denken dat dit uit 1982 komt, hè? Het zou gewoon van nu kunnen zijn, toch?
2: Zeer goed geproduceerd. Ja. En ja,
1: heel actueel.
2: Behoorlijk wat bands die dit geluid...
1: De stijl dan, hè? De stijl.
2: Ja.
0: Ja, Frans Ferdinand heeft denk ik ooit wel eens een keer een plaatje van de Dave gehoord.
1: Dat kan bijna niet anders.
2: Ja.
0: En de volgende is weer van mij. Blijven we een beetje in hetzelfde hoekje hangen. We gaan,
1: kan
0: we
1: kan allemaal zomaar. DJ Steven, grote regisseur van deze lijst.
0: Ik zou deze twee ook achter elkaar hebben.
1: Ja? Oké.
2: Nee, kijk.
0: Ja. We gaan iets. We blijven in Nederland.
2: Fijn dat we een keer kennen in de studio.
0: We blijven in Nederland. We gaan iets meer richting de punk. En we gaan een paar jaar terug in de tijd. In 1978. De Amsterdamse punkband van het eerste uur Panic. Oorspronkelijk heette ze Peter and the Garage. Big Peter and the Garage. En maakte ze rock and roll. En later zijn ze punk gaan maken. De band stond vooral bekend om de grootste optredens en de wilde toeren van de lange zanger Big Pete. Peter ten Seldam, ook wel Peter Penthouse genoemd, schijnbaar.
2: Hoe? Goeie naam.
1: Peter Penthouse?
0: Peter Penthouse. Amsterdamse band Panic dus van hun album 13 of 13, Requiem voor Martin Heidegger.

0: Ja?
1: Ja.
2: Ja, Requiem voor Martin Heidegger van Panic. En een van mijn collega's in de studio die merkte net op dat Peter ten Seldam recent, richt in december 2025, zijn laatste adem op deze aarde heeft uitgeblazen.
3: Ja. Nou, dat is niet zo, niet zo heel leuk eigenlijk.
1: Dat is wel feestelijk puntelijk.
2: Ja, dat is wel een feestelijk puntelijk. Ja. En ik las ook nog iets van dat hij bij het afscheidsconcert in Paradiso al ter nauwe nood aan de dood ontsnapt. Omdat zijn Sinterklaas kostuum en baard in zwaar genomen. Ja. Dus toen heeft hij zich op het podium al rollend, zeg maar, als soort van geblust. Met wat hulp van roadies en heeft hij het overleefd. Maar dat is wel een goed rock'n'roll verhaal.
1: Dat is zeker een goed rock'n'roll verhaal, ja.
3: Heel punk. Ja. Met een Sinterklaas kostuum.
1: Dan komen we nu op het moment dat de gordijnen dichtgaan. Dirk zijn tandjes zal laten zien. Gelukkig is dit alleen radio.
3: Ja.
1: Dus voor de mensen thuis zal het
3: heel erg. Waarom begin je nou over dat dansje dan?
1: Omdat je dat
3: Zelf in hebt geleid, zeker.
1: Ja.
3: Ja. Nou, ik zal jou dadelijk plezieren en een dansje doen.
1: Met welk muziekje gaan we daarvan genieten?
3: Ja, we gaan van de punk naar de stoner. Althans, een soort van feestelijke stoner. Ken jij de band, Steven?
1: Van naam.
3: Gnome, uit Antwerpen. Drie olijke kerels met kaboutermutsen op, die dan...
1: Dat moet jou aanspreken.
3: Een vette stoner riffs maken. Juist. Ja, dat doen ze al even. En ik heb ze een keer mogen zien in een volgepakte zaal bij Little Devil. Op een hete zomeravond in 2023. Overal mensen met kaboutermutsen. Heel veel bier. Het leek wel carnaval. Dus daarom vond ik eigenlijk... dat dit gedraaid moest worden. En afgelopen zomer hebben ze ook weer een keer gespeeld. Alleen daar was ik niet bij. Was ook in Little Devil. Maar zeer fijne feestelijke stoner. Met een knipoog, want het is niet helemaal serieus. Maar wel lekker, lekker. Dus we gaan luisteren naar Gnome. Van een nummer van hun album King uit 2022. En het nummer heet Wenceslas.

0: Dat was Gnome. Met het nummer When's the Class. Dat zong hij ook als laatste, hè? Hey.
1: Hoorde jij weer iets?
0: Ja, ik want dat was
1: wat
0: die. Dat was,
1: dat was
0: diezelfde Gnome, jongen. Die net die achter de knoppen zit.
1: Hmm. Maar niks van Gnome.
0: Waar is jouw puntmuts eigenlijk?
1: Thuis.
0: Op het nachtkastje.
1: Een stomer.
0: Met de... Naar de stomer? Wat zeg je nou?
1: Stomerij. Ja.
2: Stomerrok.
0: Stomerrok.
1: Wauw, het niveau daalt.
0: Ja, daar kunnen we niks aan doen. Hè?
1: Niks over gelogen. Feestelijke stoner. Ja, ja. Absoluut.
2: Ja, en luisteraar. We hebben zojuist het beste lijstje vanavond.
1: Ja, Dirk.
0: Ja, allemaal een grote bek. Hè? Allemaal zeiken.
1: Potverdorie, man. Echt.
0: Ja.
1: Hoe lang heb je erop gestudeerd?
0: Nou, dit zit gewoon in mij. Dat kan ik gewoon. Ja,
1: ik zou er echt overwegen.
0: Ik kan niet veel, maar dat kan ik dan toevallig.
1: Ik zou overwegen om dat bij een functioneringsgesprek toch een keer te bedoelen.
0: Ja, zo. Dat, dan zeg ik, baas, ja. Let op. Zal ik een dansje doen zo? Hey, ja. Baas. Hey.
1: 10 punten, echt.
0: Ja?
1: Ja. Oh. Oké. Hey, naar Vlaanderen.
2: Yes, nou ja, we waren al in Vlaanderen, toch?
0: Zeker, ja. Want die jongens kwamen uit Antwerpen. Ja.
1: We blijven daar.
2: We blijven in Vlaanderen. In Melzele. Denk ik dat het uitgesproken moet worden. Geen idee eigenlijk. Daar vandaan komt de garage rock band Suns. Die heet zo omdat hun vaders bevriend zijn. Dus
1: het was voor mij, live was het echt voor mij een punkbeleving.
2: Ik heb het idee dat ik ze op Best Kept Secret ook een keer gezien heb. Maar daar heb ik eerlijk gezegd ook niet geverifieerd. Maar jij gaf in ieder geval aan dat je ze in Valkhof Festival Nijmegen hebt gezien.
0: Moeten jullie gewoon niet gewoon minder suipen dan? Dan weten jullie die dingen al.
2: Nou, ik weet over het algemeen best veel van wat ik gezien heb. Alleen okay. In dit geval weet ik het niet 100% zeker. Er zijn wat mensen die er qua naam aardig op blijken.
1: En het antwoord op de vraag van Dirk is alsnog ja.
2: Ja, eigenlijk wel. Maar goed.
1: Maar ik weet het meestal ook nog wel. Ja.
2: De band Suns van hun eerste album Family Dinner gaan we luisteren naar Ricochet.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: Ja, wat was het nou? Alien Nose Job met television sets?
1: Ja.
0: Maar dit klonk dan weer ouder. Dat leek dan een beetje... Hiernaast mij zat iemand... hey, oh, let's go te roepen.
1: Ja.
0: Ja. Bent, toch, dat word ik uit, toch? Of niet?
2: Ja, dat merk ik wel. Ja, ja, ja, ja, ja. Op het begin dat klonk precies hetzelfde. Ja,
1: wederom een eerste nummer van een eerste album.
2: Exact.
1: Van deze band. Uit 2020. En het klinkt inderdaad vrekt het veel ouder.
0: Ja, ja, als de Ramones.
1: Ook feestelijk punky. Ja.
2: Niks mis mee.
1: Ja. Multi-instrumentalist.
0: Oeh, ja, die hebben we vaak hier, hè? Ja.
1: Jake Robertson. Solo thuis begonnen in 2017. En geëvolueerd naar een volwaardige viermansband. Punk, hardcore, garage, new wave. Tik alles wel een beetje aan. In dit geval echt oldschool punk. Ja.
2: Lekker.
1: En feestelijk.
0: Feest!
1: Ja.
0: Feest. De volgende band is ook feest. Want die hebben wij toen gezien, hè, op zonder Pip.
1: Over feest gesproken, ja.
0: Ja, Frankie and the Witchfingers. Ja.
1: Ik dacht, dat ga ik niet tof vinden.
0: Ja,
1: wauw, ik heb het er nooit zo mis gehad.
0: Ja, dat hadden ze allemaal. Vloeistof Diaz en een hele drukke stage performance. Was echt heel druk, hè. Ze waren echt heel actief, ook vond ik.
1: Ja.
0: Dansen. Het publiek was ook goed in de mood.
1: Ja. Ja, dit was echt een feestje.
0: Ja, dat was een verrassing.
1: Weinig confetti, maar...
0: Wat? Red Catetti, hier komt de confetti.
1: Nee, er was geen confetti.
0: Oh, er was geen confetti, maar dat mag natuurlijk ook niet.
1: Ik denk, niet drukken.
0: Ik denk dat we heel veel gezeik krijgen als we hier in de studio komen.
1: Nee, bij dit optreden bedoel ik.
0: Oh.
1: Ja.
0: Hebben we het niet over nu dan?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, ik zei, bij Frankie and the Witchfingers. Oh, die band hadden we nog helemaal niet genoemd.
0: Jawel, heb ik net gezegd.
1: Oh, wel, sorry.
0: Jongen, jongen. Dimitri, ik heb net toch gezegd, hè, Frank?
2: Ik heb geen idee. Ja.
1: Moet
2: geen actieve herinneringen.
0: Hij kiest geen partij.
1: Ik ga morgen terug
2: luisteren. Nee, ik heb echt geen idee.
0: Wat was je aan het doen dan? Zit jij stiekem iets anders op je laptop te doen?
2: Ik zit
0: jij de Epstein-files te lezen?
2: Wat hier staat?
1: Ja, nee, er was geen confetti bij het optreden, okay. Maar dat mocht de pret niet drukken.
0: Nee, precies.
1: Dat was zo.
0: Nee, dus de volgende keer, Frankie, neem je gewoon een bak confetti mee.
1: Exact.
0: Ja,
1: dat is mijn wens.
0: Gaan we eens eventjes...
1: Ik ga ze een berichtje sturen.
0: Ja, dat is goed. Dat is goed.
2: Ze waren er later of eerder ook in Don Roosje. Gewoon een show van Frankie Dutch Fingers. Daar was ik bij.
0: Oh, die heb jij nog solo gezien, ja?
2: Ja.
0: Heb jij ook de confetti gemist?
2: Nee, dat ik wil inderdaad even... beamen dat ook daar geen confetti bij was.
0: Ja, was wel de sfeer goed? Was wel lekker...
2: Ja, was leuk.
0: Goed zo, goed zo. Dus, Frankie, speciaal voor Frankie zelf dan, Frankie and the Witch. Fingers van hun, ik denk hun laatste album Trash Classics, het nummer Economy.

0: Potjan Dikke Dosie. Hench heet, was dat. Hench met het nummer Self Repair Protocol. En daarvoor hoorden wij onze Frankie. Frankie and the Witchfingers met het nummer Economy.
1: Ook door een van de luisteraars is nogmaals bevestigd dat er bij Don Roosje bij het concert van Frankie and the Witchfingers geen, ik herhaal, geen confetti aanwezig was.
0: Wie heeft Nick dat bevestigd?
1: Nee, Michael.
0: Michael? Ja. Oh, oké.
1: Er was geen confetti.
2: Geen confetti.
0: Well, lijkt nummer hè, van Hench. Hè? Ik kwam net met de term Pac-Man Punk.
2: Ja. Ik ken die kippen van de Muppets.
0: Kippen van de Muppets?
2: Ja. Een aantal van die kippen bij de Muppets. Ja? Die dan ook... Dat
0: soort dingen te doen. Doe nog eens. Ja,
1: ja. Oh, jij kunt dat goed.
2: Weer een talent gevonden.
1: Ik zou dat echt bij mijn functionist.
0: Ja, doe ik het dansje en doe jij de kip na.
2: Misschien dat we gewoon duo. Een soort van moeten gaan toeren daarmee.
0: Ja, de nieuwe Bastien Adriaan.
1: Als iemand ziet dat Hench in de buurt is, pols mij ook even. Want dit is live echt een kolkende feestmassa.
0: Ja, jij wil graag, hè?
1: Ja, ik wil wel graag, ja. Ik vond het niet de tofste track van de band. Maar, en goed, ze zijn volwaardig in alien outfits en... elk dorp, elke stad die ze aandoen voor de optreden, gaan ze ook echt de straat op in hun kostuum. Ze gaan ze met mensen praten alsof ze daadwerkelijk van een andere planeet komen. Dat is wel humoristisch.
0: Zij nemen het wel erg serieus.
1: Ja.
0: Dat
1: ze
0: van
1: hun thema, dat voeren ze overal in door. Ja. Ze zijn in Manchester geland.
0: Ja. Je wou nog iets zeggen, hè? Of niet? Je had net, kon er niks mee.
2: Ik kan er niet zo heel veel mee. Nee, ik kan er helemaal niks met deze muziek, maar ik vind het... Mooi om te zien dat jij nog in je telekidsfase zit. Daar geniet ik van.
0: Ja, het kind in mij is nog niet...
2: dat is nog niet getemd.
1: Dankjewel, Floris.
0: Ja. Ja, jij vindt het mooi, hè, dat ik ook eens een keer...
1: Eindelijk wordt Dirk ook een keer
0: op de pijnbank ga. Ja, vooruit dan.
2: Ja, daarom moest ik ook op de rit. Ik neem mijn taak serieus.
1: Wij moeten Floris vaker uitnodigen.
0: Nee. Jawel, hoor.
1: Hey, dan,
0: Gewoon komen.
1: Gaan we terug naar Vlaanderen. En Belgisch Limburg. Voor de volgende band die vorig jaar echt wel een heel mooi jaar hadden. Roadburn, Sonic Whip en Down the Hill.
0: Hebben wij die op Down the Hill gezien?
1: Dat was het jaar daarvoor alweer.
0: Hè?
1: Ja. Of zaten wij... de Kitchen Brothers? Jazeker.
0: Zaten wij niet toen gewoon een steak te eten?
1: Nee.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Hebben we die vorig jaar gezien?
1: Ja.
2: Toen voor gedronken, Dirk.
1: Het jaar daarvoor.
0: Nee, het jaar daarvoor dan?
1: Ja.
0: Hè?
1: Dat zeg ik.
0: Oké,
1: okay.
0: Ik moet ook minder drinken tijdens.
1: deze band gaat wel lekker. En ze hebben als droom om op Desert Fest te spelen. Nou, dat moet in Antwerpen denk ik wel een keer lukken. Als het niet al gelukt is, inmiddels. Stoned and Dusted in California zouden ze graag nog een keer aandoen. Ja, moet ook wel lukken, denk ik. Echt, deze band zit wel in de lift. We gaan luisteren naar van het album Mojo's Heavy Cream... 2023 het nummer Shangri-La van Mojo en de Kitchen Brothers.

0: was Mojo and the Kitchen Brothers met
1: Shangri-La.
0: Shangri-La, ja, gelukkig. Ja, mijn god, gelukkig niet Gerard Joling met Shangri-La.
1: Dat was een cover.
2: Nee, gelukkig niet. Nee, ja, dit klapte live ook echt goed op. Deze gasten zijn goed bezig. Ga ze live zien, echt. Aanraden.
0: Heb jij aandelen in die band?
2: Nee.
0: Of heb jij Desiree iets beloofd?
2: Desiree. Oh, wacht, ze zitten op haar label.
0: Ja, op Leber, hè, van Desiree.
2: Ja. Oh, die moeten we nog een keer uitnodigen hier in de studio. Ja,
0: ja, maar ik weet wel, de eerste keer was ze heel enthousiast. En de tweede keer zei ze, wie zijn jullie eigenlijk? Weet je dat ook? Ja.
2: Zij moet ook minder bier drinken. We hebben wel een rode draad te pakken. Hoor.
3: Ja, inderdaad.
2: Wil jij trouwens nog even iets over dit nummer zeggen,
3: Flo? Oh ja, ik ben blij dat we toch weer terug op niveau zitten. En weer lekker met een paar gitaar aan de gang zijn. In plaats van met een Game Boy.
2: Ja. Prima. Nog een rode draad, Dirk.
0: Hè? Wat? Wat? Ik ga naar huis dadelijk. Het is klaar.
2: We gaan het een klein beetje... we hebben het hier vaak niet over politiek en actualiteit en het geloof. Maar we gaan toch even over het geloof hebben. Dirk-team.
3: We gaan gewoon even weer oldschool punken. Een man genaamd Eric Reed Boucher... uit Colorado, United States of America. Die kennen wij allemaal beter als Yellow Biafra. En dat is de frontman en zanger van de Dead Kennedys.
0: Dus die man die zijn mond nooit kan houden als hij eenmaal aan het praten is... dan krijg je hem niet van het podium af.
2: Ik kan ook zo vertellen.
0: Oh. Nee, maar welk podium?
3: Maar goed, die heeft in begin jaren...

0: hebben.
1: Ja.
0: Die hebben samen een plaat opgenomen. The Sky Is Falling and I Want My Mommy. En daarvan komt deze
1: goeie albumtitel trouwens.
0: En die heet Jesus Was a Terrorist.

0: Jeez, man. Zijn jullie boos of zo? Onder punk allemaal vanavond? Bah. Hé, hey, ik hoor jou niet. Zet even je microfoon aan.
1: Oh ja, zal ik die aanzetten? Ja. Hoppa, zei ik.
0: Hoppa. Hoppa. Ja. Wie zei je dan hoppa?
1: The Reverend Horton Heath met Psychobilly Freakout.
0: Psychobilly Freakout. Zo.
2: Ja.
1: Ja. Leuk. Gas erop. Ja. Knallen met een handel.
2: Feestmuziek.
1: Ja. Meer had ik er niet over te zeggen. Gaan we naar jou, Floris?
2: Ja, gaan we naar mij?
1: Ja? Ik had niet gedacht dat we dit in onze show zouden draaien, maar ik ben er wel blij mee.
2: Nou ja, goed. Je moet de mensen toch een beetje opvoeden.
1: Ja, zo is dat.
2: Er wordt tegenwoordig te veel verkeerde editie van dit nummer gedraaid.
1: Ja.
2: Met te weinig gitaren.
0: Hoezo?
2: Nou, schijnt iedereen vindt dit nou leuk, alleen dan...
0: Een andere versie van dit nummer.
2: Er is een slechtere versie.
0: Nog een slechtere versie. Oké. Okay. Ja. Hij zegt het.
2: Ja. Een beetje gitaar is nooit mis.
0: Nee, nee. Maar waar hebben we het over dan?
2: Nou, ik dacht Baila van de BZB.
0: Oh, jawel, dat weet ik wel. Ja. Dat is zo'n hele foute dansversie van, toch? Zo'n carnavals dansenstampen
2: versie. Hij probeert een beetje te verdringen.
0: Ja, dat snap ik, ja.
3: Heropvoeding van de mensheid.
0: Ja.
2: Ik heb hem al naar een verschijnende mensen laten horen en die vindt het inderdaad beter als... Dat is een recente versie.
0: Ja.
3: Ik wist eerlijk gezegd ook niet dat het een BZB cover/remake was.
0: Dit speelde ze al zo lang, jongen.
1: Is van het eerste album.
0: Al het feest.
2: Dat is altijd gezellig, ja.
1: Van hun eerste album uit 95.
0: Sigaren ganz auf meinen Billen.
1: Net gestopt waren als metalband Zimosis. Dat wist ik dan weer niet.
0: Is er ooit eens een metalband geweest?
1: Ja, dat hoor je hier wel terug.
0: Inderdaad, prachtig.
1: Ja. Ja. Dragen we deze op aan Dennis.
3: Ja.
0: Welke Dennis?
1: De voorzitter van de fanclub. Maar die is niet meer. Helaas.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan zullen we dat...
1: Dennis, voor jou.
0: Ja.
1: We gaan draaien. Baila. BZB.

0: Ja, ik zit naar de Schlager te luisteren op de achtergrond. Heerlijk. Maar waar hebben we net naar geluisterd dan?
1: Belgian Nationality.
0: Ja, dat is niet jouw Vlaamse bloed, dan begint dan toch te koken, hè, op een of andere manier. Ja.
1: Eerste bandje ook luisteren in 91 op School Zout in Axel. Georganiseerd door de scouting.
0: Ja. Die kwamen zeker spelen voor twee kratten Jupiler of zo.
1: Dit is pretpunk, krat Jupiler het podium.
0: Gaan.
1: Ja, en gaan.
0: Shirtje uit te gaan.
1: Ja, boeren pretpunk. Ja.
0: Hé, meer punk? Ja. Jongens, wat is dit? Dat is toch op Psychedelic Radio? Zitten we allemaal een beetje boos te doen?
1: Vandaag even niet.
0: Oh.
1: Ja, vooruit. Iets minder. Ja. Alhoewel de volgende.
0: Ook weer punk. Ook niet. Ja, toch?
1: Ja, maar die tikken. Deze band tikt het psychedelische spectrum wel aan. De OC's.
0: Oh, die hebben we op Sonic Whip gezien.
1: Tegenwoordig heet ze OC's.
0: Dat is die rammelband.
1: Ja, jij vond het iets te hard rammelen.
0: Ik vond het te makkelijk.
1: Ik vond dat heel energiek. Twee drummers, alles netjes vooraan het podium uitgelijnd. op een rij.
0: Ze vielen nog net niet over het rijtje, stonden ze bij het podium.
1: Gas erop. Ja, veel harder rammelen. Dat het nog, ja, het kon net nog. Ja, heerlijk. Het nummer The Dream van The OC's. Let's go.

0: Nou, zeg.
1: De OC's. Of The OC's. Met The Dream. En ik moet jou even... het langste nummer van de set uitgekozen, Breepoel. Weer.
2: Ja.
1: Weer, alweer, hè? Ja.
2: Ik ga in een hoekje mezelf schamen.
1: En dan nog wel een lang punknummer, ook nog.
2: Ja.
1: Ja, dat kan niet, hè? 3 minuten, max. En dan klaar, hè, met punk.
2: Hmm.
1: Nee. Hij moet weer 7 minuten gaan, hoor.
3: 6,52.
1: 6,2, ja, dat vind ik 7 minuten. Zo. 7 minuten straftijd.
2: Het is goed dat jij de tijd niet uitgevonden hebt.
1: Maar wat doe jij in 8 seconden dan?
2: Er is van alles te doen in 8 seconden.
1: Ja. Jongen. En in één keer gaat de kinderbijslag omhoog. Hè? Oké.
2: Oh, ja.
1: Gaan we gewoon een beetje...
2: Misschien moeten we muziek gaan draaien.
1: Een beetje stonen luisteren, ja.
2: Ja?
1: Beetje stonen,
2: een beetje
1: ja.
2: Dan.
1: Red Fang.
2: Ja.
1: Red Fang. Hey, en nog een oud nummer ook van Red Fang. Uit 2008, Prehistoric Dog. En dat is vooral heel carnavalesk. Omdat de clip gewoon een hoog carnavaleske... Ken je de clip van Prehistoric Dog?
2: Ik heb deze wel eens gezien.
1: Ja, daar staan ze een paar van die...
2: Hebben ze hier, is dit de clip waarbij ze ook hun eigen bier presenteren? Of niet?
1: Nee, dat weet ik niet. Maar daar staan ze een paar van die cosplayers uit te dagen. Van die mensen die dan Dungeons & Dragons pakken aan hebben.
2: Ja.
1: En dan gaan ze zelf optreden en blikjes bier leeg drinken. En van die leken gaan ze maken. En dan gaan ze vechten tegen die cosplayers.
2: Ja, ik weet het.
1: En allerlei ledematen vliegen door de lucht. En een hoop, hoop bloed en flauwekul. En heerlijk.
2: Ja, deze houden van een feestje, deze gast.
1: Niet te serieus nemen. Maar,
3: is dit Gwar, toevallig?
1: Nee, Gwar. Ja, maar de flauwekul met spuitend bloed en bier en zo... wat dan toch nog door de keel naar buiten komt... omdat er al een gat in zit en zo. Van dat soort dingen. Ja, nee, dat is gewoon heerlijk. Het is heel slecht, special effects en zo. Ja,
3: tegels. Altijd goed.
1: Ja. Dus van hun eerste plaat uit 2008, Prehistoric Dog...

0: Zo, dat was Red Fang met Prehistoric Dog. Zo, dat is iets anders, hè? Als het die hele avond al van die pispunk. Zo, hoppakee. Grote mensenstoner.
1: Ja, goed, hard raken. Ja.
0: Bij die gasten zijn de ballen wel ingedaald, jongens. Zo. Kan ik nog even zeiken.
1: Dus.
0: Jij mag.
2: Oké. Dit wordt wel even iets anders. Minder punk en minder stoner. Maar wel feestelijk, vind ik in ieder geval. De Britse Los Campesinos komen uit Cardiff, Wales. Een bond gezelschap van de dames. Van de debuutplaat Hold On Now Youngsters gaan we van Los Campesinos luisteren naar You, Me, Dancing.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

0: je het laatste nieuws uit de regio.
1: Michelangelo beweerde dat zijn beelden enkel en alleen van overtollig steen bevrijd moesten worden. Misschien is dit principe ook voor mensen geldig. Het lijkt mij geweldig als ik jou zo uit de verf zag komen.

schijnt zo fijn te zijn. Jezelf te worden zonder veel strijd. Plotseling bevrijd van spijt en valse schaamte.

gewoontes zijn hardnekkig en slijten even hard als marmer. Dus als je je vertilt omdat je te veel wilt en niemand in de buurt is om je op te beuren.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van de radio?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig. Een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen.